0: นายะปะร้อนั่งหัดแร
1: Netarchung Ravanaya Poronagat Rehtin Kirke in a program Nathin Kirke, Tikaknya Beholhi, Ahanyoj. Nimure Haanghi Din Kirke, Natikaknya Samuel Andrew.